8. Je luistert naar RBS. I will survive without you.

0: Revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan, daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Scheldeland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
4: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
5: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Kloosterlingen, dat is er om 9 uur. En daarbij van Averboden het morgengebed, dat is er om 9:30. Een muziekspecial Vaderdag is er om 10:50. En Sterrenwensochtend is er om 10:50. De herkenwijzers zijn er ook vandaag weer om 11:50 en ook nog een keer om 17:50. Vlaanderen boven is er om 11:45 en Papa Special is er 12:45. Walking to New Orleans is er om 13:00 en Wij Heren van Zichem is er ook vandaag om 14:00. En dan is er een film Soldaat om 15:00 deze namiddag en Sterrenwensavond is er om 17:50. Denderlands TV is er vanavond om 17:45 en De Dingen des Levens met aflevering 14.253 is er om 18:55. Mooi en met Ogeloos met aflevering 9.462 is er om 18:55. Tussenlanding Senegal is er om 19:30 en En Route Special met Elzas is er om 19:55 vanavond.
6: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio.
5: Een lazy Sunday afternoon? Ik dacht het niet. Alan B. neemt je mee op een drafje doorheen decennia's betere popmuziek en klassiekers. In de Sunday Hits and Classics. Je komt ook week na week meer te weten over jouw favoriete zanger, zangeres of popgroep in The Story. Op RBS. Alan B. Elke zondagnamiddag live op jouw regioradio.
6: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-dag in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-dag. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-dag.

0: krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Het is een klassieker geworden, maar eerst zag het er naar uit dat Can't Take My Eyes Off You in het niet zou verdwijnen. Niemand pikte de song echt op. Het lied werd uiteindelijk gezongen door Frankie Valli, frontman van de Four Seasons. Op een dag vond men net over de Canadese grens een radiostation bereid om de single in rotatie te nemen. Dat station werd tevens in Detroit druk beluisterd en zo raakte men in de States ook overtuigd van de kwaliteiten van het lied. De song werd vervolgens ook op de Amerikaanse radio gedraaid. Zo groeide het uit tot een enorme internationale hit en later zelfs een klassieker. Het was de eerste en wellicht grootste solo-hit voor Frankie Valli en het zou ook eindeloze coverversies krijgen en tevens worden gebruikt voor televisieshows en ook in films. Zo bestaat er een disco-versie van, namen Gerard Joling en Tatjana het in 1992 als duet op en leverde een nieuwe versie Lauryn Hill in 1998 zelfs een Grammy Award op. Het staat in een versie van Andy Williams, ook trouwens op de soundtrack van de succesfilm Bridget Jones' Diary.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: maandagavond kleuren we buiten het radioformat Inside Track. En kan je van 8 tot 10 uur luisteren naar nieuwe muziek en onsterfelijke classics. Van gevestigde waarden tot lokaal en minder gekend talent. Op het zijspoor van Sidetrack nemen we tijd voor artiesten van Waas tot Waal die we graag een plaats willen geven op RBS. We praten met hen over hun muziek en luisteren naar twee van hun songs. Sidetrack op RBS Radio. Maandagavond met Peter Vervaat. De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Jimmy Mac van Mapa en de Vandellas verscheen in 1967 op het Motown-label Gordy en werd geschreven en geproduceerd door het beroemde trio Holland, Dozier Holland. Martha zong het vanuit het perspectief van een vrouw die wacht op haar verdwenen geliefde, Jimmy Mac, terwijl een andere man ondertussen steeds dichterbij komt. De song werd al opgenomen in 1964, maar bleef jarenlang op de plank liggen omdat Motown vond dat het nummer te veel leek op een plaat van de Supremes. Pas in 1967 werd de single alsnog uitgebracht, vlak nadat de Vietnamoorlog escaleerde. Daardoor kreeg de tekst voor veel Amerikanen onverwacht een emotionele lading. Veel vrouwen wachten immers op geliefden die over zee vochten. In Amerika werd Jimmy Mac van Martha en de Vandellas alvast een grote hit met een nummer 10 notering in de Billboard Hot 100.

0: Feitenkalender.
1: Visit Aalst organiseert op zondag 9 augustus de gegidste wandeling in de voetsporen van priester Daens. Deelnemers herbeleven het Aalst uit de tijd van Adolf Daens, die zich einde 19e eeuw inzette voor sociale en politieke hervormingen. Als boegbeeld van de Christelijke Volkspartij verdedigde hij de belangen van arbeiders, boeren en kleine middenstanders. Zijn strijd bracht hem geregeld in conflict met de Katholieke Partij, de conservatieve elite en zelfs met Leopold II. De wandeling voert langs verschillende plaatsen die een belangrijke rol speelden in zijn leven, waaronder zijn standbeeld aan de Dender, de Sint-Martinuskerk, zijn geboorteplaats en het Stedelijk Museum het Gasthuis. De rondleiding start om 14 uur en duurt tot 16 uur.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op een tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: schitterend klassieker met Christophe van Dam.
1: In zijn musical Hello Dolly vertelde Jerry Herman in 1964 het verhaal van koppelaarster Dolly Gallagher Levi, die voor miljonair Horace van der Gelder een gepaste geliefde moet zoeken. De musical zou een van de langst lopende producties op Broadway worden. In een van de versies was Bette Midler te zien. Barbara Streisand maakte er in 1969 een film van. Maar een groot deel van het succes was echter ook te danken aan de interpretatie van de titelsong door jazz-trompetist en zanger Louis Armstrong, die er in de States de Beatles met Can't Buy Me Love mee van de eerste plaats van de hitlijsten duwde. Jazz-puristen namen het Armstrong kwalijk dat hij zich bezighield met zo'n onnozel popliedje, maar de legendarische trompetist trok zich daar bitter weinig van aan. Om hem te citeren, ik heb mij geamuseerd. Om nog niet te spreken over het geld dat het hem opgebracht heeft.
2: Hello, darling. This is Louis. Darling, it's so nice.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
5: RBS Nieuws.
6: Voor het eerst sinds de invoering 20 jaar geleden nemen minder ouders betaald ouderschapsverlof, blijkt uit cijfers. Het aantal vaders neemt wel nog toe, maar steeds minder moeders gaan op die basis deeltijds werken. Ook het deeltijdskrediet voor de zorg voor een kind jonger dan 8 zakt terug. Seniorennetwerk NEOS vraagt een uitbreiding van de euthanasiewet bij onder andere dementie. NEOS heeft zijn leden daarover bevraagd, schrijft de Zondag. De senioren willen bijvoorbeeld af van de regel dat familie een wilsverklaring voor euthanasie nog kan tegenhouden. Huisartsen moeten hun patiënten ook actief informeren over de mogelijkheden. In Nederland is bijna 124.000 euro opgehaald na een dodelijk ongeval in Zeeland. Daar reed deze week een auto in op een groep fietsende kinderen, 3 kinderen en een begeleider kwamen om. Het ingezamelde geld moet de getroffen gezinnen ondersteunen. Vanavond is er een stille optocht. Op het WK voetbal is Turkije al meteen onderuit gegaan en verloor met 2-0 van Australië. Ook Brazilië liet punten liggen, het speelde 1-1 gelijk tegen Marokko. En ook Qatar en Zwitserland deelden de punten 1-1 gelijkspel. En gisteravond versloeg Schotland Haiti met 0-1. Bij de Rode Duivels blijft Zeno de Bast bij de selectie. De Bast herstelt nog van een dijbeenblessure. Teams op het WK mogen tot 24 uur voor de start spelers inwisselen, maar de voetbalbond houdt de Bast dus aan boord. De sfeer in het team is trouwens uitstekend, met dank aan de bondscoach, zegt Kevin De Bruyne.
7: Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen. En dat die iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijk EK en dan die Nations League.
6: De Rode Duivels spelen morgenavond een eerste wedstrijd tegen Egypte. Een einde van een tijdperk in het basketbal. Voor het eerst in 15 jaar is BC Oostende geen landskampioen. De titel is dit jaar voor Antwerp Giants. Dat versloeg Oostende met 89-84 in de finale van de playoffs. Antwerp had daar wel de volledige 5 wedstrijden voor nodig. En in die 5e finale wedstrijd kwam het zelfs nog tot verlengingen. Eerst nog zonnig en tot 20 graden, maar er komt straks wat bewolking aan. In de loop van de week meer zon en warmer.
8: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: altijd aangenaam om horen een Neil Diamond op zondagochtend. Crackling Rose.
1: Helemaal regionaal. Op zondag met Dominique en Kevin.
0: Ja, inderdaad. Goedemorgen ook, Kevin.
2: Goedemorgen, Dominique.
0: Ja, blij dat je erbij bent.
2: Ja, vandaag. Zeker weten.
0: Je hebt wat nieuws in petto straks.
2: Ja, ja, ja.
0: Oké, prima. Zometeen gaan we daar mee verder. Mm-hmm. Ook goedemorgen trouwens, Patrick.
3: Goedemorgen.
0: In onze studio. Welkom. En ja, de voorbije week, ik heb een soort van winterdip beleefd. Ik hoop dat je straks beter nieuws hebt voor ons.
4: Ja, zo erg was het nu ook niet. Het was wel gewoon, ja, een beetje. Ja. En in zomer kan dat ook slecht zijn. De mensen denken dat in zomer altijd mooi weer is, maar dat is niet waar. In het verleden was dat geel nog wat heel wat slechter. Nu waren de temperaturen nog behoorlijk, maar dat kan nog. Er zijn zomermaanden dat het kan zijn dat de temperatuur overdag onder de 50 graden is. Het is nu al een tijdje geleden dat we dat meegemaakt hebben. Dat kan, dat is perfect mogelijk.
0: Ja, inderdaad. Straks meer en vooral het weer dat gaat komen de komende week.
4: Dat zal heel belangrijk zijn, denk ik.
0: Oké. Okay.

0: zeggen dat dit nummer helemaal niet op plaat wou zitten. Hij vond het een beetje te melig, een beetje... Nou, het was helemaal zijn ding niet voor Patrick Hernandez. Maar het bleek hem geen windeieren te liggen, want het was een fantastische wereldhit. Dat was dus Born to be Alive.
1: Het Radio RBS weerbericht in samenwerking met Meteo Zeelen.
0: En leven doen we natuurlijk in de open natuur ook. De natuur, daar denken we ook aan de meteo. En daarom is Patrick hier ook van Meteo Zeelen om ons te blij te maken, hoop ik, met het weerbericht voor de komende week.
2: Het zal beter zijn dan vorige week, dus dat is al een pluspunt.
3: Dat hebben we gemerkt.
2: Dat al gemerkt, dus ja. Er is al 51 liter water gevallen per vierkante meter, dus we zijn op de goede weg wat dat betreft. Want ga maar een keer in het veld gaan kijken, ga nog veel grachten zien waar er bijna geen water is. Dus het was meer dan nodig. De regen was meer dan nodig. Maar vandaag zijn we aan de betere kant. Dus als je buiten kijkt, heb je al gezien dat er wel stapelwolken ontstaan. Maar die zijn onschuldig. Tijdelijk gaat er wat meer bewolking komen opzetten. Zo vanaf nu tot kort na de middag. Maar in de loop van de namiddag gaan de opklaringen opnieuw wat breder worden. En de middagtemperaturen die lopen op naar 19 graden. En er staat een matige wind uit west tot noordwestelijke richtingen. Morgenochtend 9 graden, oplopend naar 21 graden. En morgen is zo'n beetje hetzelfde, zo'n beetje een kopij van vandaag. Een beetje hetzelfde wisselen bewolkt, een afwisseling van zon en wolken. En er staat morgen een zwakke tot matige wind uit west tot noordwestelijke richtingen. Dinsdag wisselen bewolkt. In de ochtend zou er eventueel een enkele bui kunnen vallen, maar dat gaat heel lokaal zijn. En het is ook vrij zacht in de ochtend, 15 graden, oplopend naar een 25 graden. En er staat een matige wind uit zuidwestelijke tot zuidoostelijke richtingen. Woensdag wisselen bewolkt, 28 graden. De wind is dan zwak uit zuidwestelijke richtingen. Donderdag mooie opklaringen, temperaturen waarschijnlijk tropisch, 30 graden. Vrijdag wisselen bewolkt, 31 graden, maar in de loop van de namiddag gaan er zich stapelwolken ontwikkelen. En deze gaan niet onschuldig zijn, want er kan dan heel lokaal al een enkele regen of onweer bij ontstaan. Zaterdag loopt de temperatuur nog op naar een 27 graden, maar in de loop van de dag is er opnieuw kans op regen of onweersbuien. Wanneer precies is nog moeilijk te voorspellen, het is nog een beetje onzeker. En op zondag ligt de temperatuur dan heel wat lager, dan zou het ongeveer 24 graden zijn, met kans op lokaal onweer nog. Okay. Maar al bij al ziet het er zeker en vast niet slecht uit. Had je mij dat enkele dagen terug gevraagd, had ik gezegd, het gaat waarschijnlijk op het einde van de week 4 à 35 graden worden, maar dat gaat niet door, dus dat is al sterk afgezwakt.
0: Ja, ik heb het inderdaad ook de voorbije dagen zo'n beetje gevolgd en het veranderde eigenlijk à la minuut.
2: Het constant verandert, ja.
0: Dus menu's
2: het was eigenlijk de bedoeling dat er lucht van Spanje naar hier ging komen, maar als er een hoge drukgebied of een lage drukgebied een beetje op een andere plaats komt te liggen, kan dat grote gevolgen hebben. En gelukkig, want ik denk dat de meeste mensen niet staan te springen voor temperaturen boven de 30 graden. En zeker niet als je moet gaan werken. Het is gelijk waar, buiten of binnen. Dus,
0: inderdaad, ja. Dus, ja. Ik heb ook gelezen in het nieuws, El Nino komt er ook weer aan. Een extreme vorm dit jaar. Dat is om de zoveel tijd.
2: Daar hebben wij in principe weinig mee te maken hier in ons land. Vroeger was dat zo, nu is dat blijkbaar wel. Ik ga er niet veel over zeggen, want ik heb er allemaal mijn bedenkingen bij. Klopt. We gaan dat zien op 1 september. Dus,
0: dan maken we de rekening.
2: En dan maken we de rekening over de zomer.
0: Oké, prima. Heb je nog voor ons een weerspreuk of dergelijke meer?
2: Ik heb nog een weerspreuk. Mensen en juniwind veranderen gezwind.
0: Dat moet je nog eens zeggen.
2: Mensen en juniwind veranderen gezwind.
0: Dat is een mooie.
2: Ja.
0: Zijntje om in te kaderen.
2: Ja. Okay. Voilà.
0: Okay. Patrick, bedankt voor je weerbericht en graag tot volgende week.
2: Ja, tot volgende week.
3: Bye.

0: That feels like heaven, metende dat het weer de goede kant uitgaat. Dat hebben we geleerd van het gesprek met Patrick van daarnet met Meteo Zeele.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenter.lds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeele is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeele. Meer info via velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos, enjoy your break.

0: Elvis Presley, de grote Elvis met It's Now or Never. Het is nu tijd voor een gast in de studio. En ja, ik verwelkom Erwin. Erwin die gaat iets speciaals organiseren volgende week. Dat is zaterdag 20 juni, iets bijzonders in Zeelen. Erwin, welkom in de studio.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En kan je daar iets meer over vertellen? Wat gaat er precies gebeuren volgende week zaterdag?
1: Ja, volgende week, 20 juni, eerst maal hier in de Zeelse sportgeschiedenis eigenlijk. Dat een organisatie is van halve marathon. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een beetje de loopwedstrijd van Kouter Kermis die weggetrokken is naar Durmen. De halve marathon is in samenwerking met de Vlinderboom school. Mm-hmm. Dat is ook voor school een beetje het goede doel. Hè. Daar wordt een deel van het bedrag van de inkomsten geschonken aan de school.
0: Ja. Het was initieel eigenlijk met Kouter Kermis dat die loopwedstrijden...
1: Ja, vroeger ging dat eigenlijk door Kouter Kermis. Dus dat was eigenlijk gewoon de jogging van Kouter Kermis dan. Ja, ja. Maar ja, het werd eigenlijk een beetje te moeilijk om hier alles rond te krijgen. Beperkt. Qua afstand, ja, daar mag je niet in, daar mag je niet uit. Dus het was eigenlijk moeilijk. Daarom hadden we eigenlijk gekozen om samen met de Vlinderboom van Durmen dan die organisatie op ons te nemen. Mm-hmm. En al bij al hebben we daar wel een heel mooi parcours. Lopen we zo langs de dijk, Zeelenhoek en dergelijke. Dus we noemen ook de André Bogaardstraat aan, waar toch heel wat werken te zien zijn van André zelf. Mm-hmm. En dit lijkt voor ons eigenlijk een mooie locatie om daar dan te starten met die halve marathon. Mm-hmm. We zijn er ook een beetje van verrast van de inschrijving, want het was iets ja, wat we nog nooit gedaan hadden. En we wisten ook niet wat we voor stonden, mm-hmm. maar we hebben ondertussen wel een stop moeten zetten op de inschrijvingen.
0: Okay, dat is
1: de voorinschrijvingen wel.
0: Ja, dat klopt inderdaad, want altijd ook als je het eerste maal iets doet, wat gaat er gebeuren, welke impact gaat dat hebben? Inderdaad, je hebt wel sponsors gevonden die het project een goed hart toedienen, inderdaad wel steunen. Maar dan is het nog altijd afwacht inderdaad, dat er volk op afkomt. Geen volledige marathon, dat is een grote wedstrijd. Een halve marathon dan, inderdaad. Misschien dat daarmee de meesten zich aangesproken voelen van... ja, dat kan ik wel af. Dat is een prestatie of dat is goed voor een training tussendoor. De deelnemers, kan je daar een gezicht op plakken? Zijn dat amateurs? Zijn dat
1: ik denk dat een beetje een variatie is. Mm-hmm. Je zit ook nog met twee afstanden die daaraan gekoppeld zijn. Een 4 en een 8 kilometer. Mm-hmm. Maar we hadden een beetje het gevoel dat de halve marathon meer en meer begon te leven. En aangezien dit op Zeelen eigenlijk nog nooit georganiseerd was, hadden we eigenlijk die start durven zetten. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat een beetje variatie is van deelnemers. Hè. Getrainde deelnemers, ja, mensen die gewoon voor de fun of voor plezier meelopen, mensen die daar uit de wijk zijn. Kortom, mm-hmm. ja, het is ook een mooie prijzenpot die daaraan verbonden is.
0: Oké, okay. Dat is ook attractief.
1: Ja, zeker. Ja. Mm-hmm. Daarom dat we ook hele goede sponsors mm-hmm. hebben, zowel financieel als prijzen. Mm-hmm. We hebben een prijzenpot van 4.000 euro. Dat is heel mooi.
0: Dat is niet niks.
1: En wij hadden het ook beperkt van inschrijving. Ik denk 15 euro.
0: Dat is democratisch, hè?
1: De voorinschrijvingen en 18 euro de daginschrijving.
0: Ja. Daarbij zijn de mensen dan ook verzekerd, neem ik aan.
1: Ja.
0: Krijgen ze bevoorradingen onderweg of zit er ook in
1: de pakket? Er zijn 3 of 4 bevoorradingen. Aangezien dat we van Patrick toch vernomen hebben dat een warme dag zal zijn. Dus hebben we daar wel op ingespeeld.
0: Hydratatie is dan het woord.
1: Ja, dus we hopen dat de temperatuur een beetje gaat zakken. Mm-hmm. Maar al bij al, we kijken er naar uit en we hopen dat alles goed verloopt.
0: Oké, dat is fijn om te horen. Dus het goede doel, dat houden we zeker voor ogen. Yep. De Vlinderboom die gaat daar goed bij varen. Dat is zo'n extra reden, motivatie om deel te nemen. Ja. En het weer zit mee. Ja, eigenlijk zit alles goed. De voorinschrijvingen zijn er. Een stop moeten zetten. Dus het kan niet anders dan goed lopen. Dus de verwachtingen zijn hoog gespannen. En inderdaad, voor de eerste maal dus. Maar jullie hebben ook nog extra steun. Iemand die de mensen gaat aankondigen.
1: Ja, zeker.
0: Dat heb ik ergens gelezen.
1: Ja,
0: dus, vertel.
1: Dat is iemand waar we al een paar jaar samen mee werken. Dat is dankzij mede-organisator Brian hier, die naast mij zit in de studio.
0: Welkom op, Brian.
1: Iemand die men uit Nederland al kennen, Mathieu Warrens. Zeer bekend in de sportevenementen als presentator. Maar doet ook radio en tv een beetje. Mm-hmm. Plaatselijke televisie en zo, zoals hier TV Oost en zo. Mm-hmm. Maar is iemand die zeer goed gekend is bij de lopers en andere evenementen. En die hebben we gelukkig naar hier kunnen halen, wat ons toch ook heel veel plezier doet.
0: Oké, dat is fijn om te horen. Dus een hele mooie organisatie. Jullie zijn er allemaal gerust in. En ik wens jullie heel veel succes. Dat alles vlot mag verlopen. Dat er geen incidenten zijn, whatever.
1: Laat ons ook.
0: Ja, inderdaad. Zeker en vast. Ja, wat ik nog wil meegeven eigenlijk. De mensen die twijfelen. Wat zou je kunnen brengen om hen toch over de streep te trekken? De letterlijke streep ook trouwens.
1: Je bedoelt om in te schrijven?
0: Ja, waarom zouden mensen twijfelen om toch deel te nemen? Toch?
1: Goh, ja, ik denk eerst en vooral de democratische prijzen. Dan de prijzenpot is ongezien. Dus we hadden die al vroeger ook al op Kotter Kermis. Maar allee, ik denk niet dat je dat al gezien hebt op een jogging of dergelijke. Ik denk dat we daar meestal de mensen wel kunnen mee overtuigen. Het is ook leuk. We hebben ook ondervonden dat er veel mensen van eigen zelen ingeschreven zijn. Mm-hmm. Die we eigenlijk nooit hier op lopende momenten gezien hebben.
0: Voilà.
1: Dus die eigenlijk gewoon voor weddenschappen of weet ik veel wat. Misschien welke zullen meedoen. Maar het is altijd leuk eigen mensen hier van zelen te kunnen laten deelnemen. En, het is niet van zelen alleen. Want als je ziet de inschrijvingen.
0: Het is bijt, hè.
1: Ik denk de verste deelnemer. Die komt van Driebergen. Driebergen, dat is een deelgemeente naast Utrecht.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en dat is 167 kilometer enkel.
0: Is dat al internationaal?
1: Dus ja.
0: Ja. En mede ook door dit gesprek hier in de studio. Ja. Waarvoor dank trouwens dat jullie konden aanwezig zijn.
1: Geen probleem.
0: We hebben een bereik voor gans Oost-Vlaanderen via DAB+. Ja. Dus eigenlijk de mensen die meeluisteren en die toch nog geïnteresseerd geraken.
1: Ja.
0: Welkom. En nog even kort samenvatten. Het gaat door volgende week.
1: Volgende week zaterdag, 20 juni.
0: Met goed weer.
1: Hopelijk met goed weer, maar daar ga ik vanuit. Dus als er nog mensen zijn die eventueel willen inschrijven, ja, die kunnen dat, de dag zelf.
0: Mm-hmm.
1: Misschien best via Google gewoon halve marathon zelen intikken en dan kom je op de link.
0: Oké, fijn. Inderdaad, het internet is op dat punt eigenlijk wel heel makkelijk. Hè?
1: Ja.
0: Okay. Veel succes
1: dankjewel.
0: Met de halve marathon. En graag tot een volgende keer in onze studio.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijne zondag nog.
1: Ja, voor jullie ook. Ja.

0: Ja, een link naar de halve marathon die volgende week 20 juni, zaterdag 20 juni, zal doorgaan hier in Durmen. Dat was de Disco Marathon van Don Diablo Rehab en Nika, een hele mond vol. We hebben ook een hele mond vol van nieuws uit onze regio. Na jaren van vertraging komt er dan toch een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Dender aan het Stuwsluiscomplex in Aalst. Het project dat al sinds 2014 op de tekentafel ligt, moet zorgen voor een betere verbinding met Eerenbodegem. De plannen liepen de voorbije jaar meermaals vertraging op. Zo moesten ze worden aangepast na een illegale bomenkap in de buurt, waardoor heraanplantingen op de voorziene werfzone terechtkwamen. Ook de afwerking van het nieuwe Stuwsluiscomplex en verouderde plannen zorgde voor extra uitstel. En nu hebben de stad Aalst en de Vlaamse Waterweg dus een nieuwe overeenkomst gesloten. Daarbij neemt de stad de kosten voor de nieuwe vergunningsaanvraag op zich. De overige kosten worden verdeeld volgens de eerdere afspraken tussen beide partners. En als alles goed volgens plan verloopt, moet de brug tegen 2028 klaar zijn. En daarna wil de stad ook werk maken van een verdere uitbreiding van het stadspark. Met onder meer een amfitheater voor evenementen en activiteiten. Dus staat heel wat nog op het programma daar in Dendermonde. Kevin, jij hebt ook nog wat nieuws gesprokkeld voor ons.
1: 13 wielertoeristen van WTC Kevers uit Opwijk hebben afgelopen weekend een opmerkelijke sportieve prestatie geleverd. De groep fietste vanuit het Franse Reims helemaal terug naar Opwijk. De rit was goed voor 350 kilometer en zo'n 3200 hoogtemeters. Het parcours voerde de renners door een heuvelachtige champagnestreek en bevatte verschillende stevige beklimmingen. De wielertoeristen werden onderweg ondersteund door chauffeur en clubvoorzitter Luc, die hen de volledige tocht begeleidde. Ondanks de zware inspanningen bereikten alle deelnemers dezelfde avond om 9:45 hun eindbestemming in Opwijk.
0: Dat is fijn nieuws. Zo, en dat is minder goed nieuws. Een 70-jarige zweefvlieger uit Gerardsbergen is zaterdagmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een vliegtuigcrash op het vliegveld van Overboelaren. Het ongeval gebeurde kort na 2 uur vlak na het opstijgen. Volgens getuigen maakte het eenzittertoestel tijdens de leerstart plots een steile duik en stortte het neer aan de rand van het vliegveld. Hulpdiensten en een helikopter kwamen snel ter plaatse. De piloot, lid van zweefvliegclub Phoenix, werd bevrijd uit het wrak en overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De politie sloot de omgeving af en alle geplande vluchten die werden vervolgens geschrapt. Experts van de burgerluchtvaart onderzoeken nu de precieze oorzaak van het ongeval.

0: gast in onze studio daarnet, die kan het beamen. Een plaat uit onze tijd, zoals we zeggen. Dat was Billy Ocean met Love Really Hurts Without You. Kevin, je hebt nog nieuws voor ons uit onze streek hier.
1: Inderdaad, maar uit mijn tijd was dat nog niet zo.
0: Nee.
1: Dat moeten we nog wat verder terug. Maar ik heb inderdaad nog wel wat informatie. Vrijwilligers van Natuur.Hamme hebben deze week samen met medewerkers van de verzekeringmaatschappij Cubi de handen uit de mouwen gestoken voor natuurherstel in het Nationaal Park Scheldevallei. Op recent aangekochte natuurpercelen in het natuurreservaat Scheldevallei-Moerzeke-Kastel helpen vrijwilligers bij het opruimen van afbraakmateriaal. Daarbij werden drie grote containers gevuld met afval. De werken maken deel uit van een groter project waarbij voormalige recreatiegronden worden omgevormd tot waardevolle natuur. De voorbije maanden werden al verschillende illegale constructies en chalets verwijderd. De komende maanden volgen nog verdere ingrepen, zoals het weghalen van verharde afsluitingen en andere storende elementen. In het najaar wordt het gebied verder ingericht met aandacht voor natuurontwikkeling.
0: We hebben nog muziek voor u van Peter van Laat.

0: van alles dat ze er echt wel plezier in hebben. En de stemmen passen goed samen. Een mooi nummer van Fleming en Meteor niet nodig. Kevin, staat er volgende week nog wat op het programma hier in de regio?
1: Zeker wel, Dominique. Want in Hamme vindt op zondag 21 juni voor de derde keer het Baby en Peuter Festival plaats. De tuin van de zorgzitten in de Hospitaalstraat wordt die namiddag omgetoverd tot een gezellige ontmoetingsplek voor gezinnen met jongere kinderen. De toegang is gratis. Baby's en peuters van 0 tot 3 jaar kunnen zo deelnemen aan allerlei activiteiten. Zo zijn er speelsessies, babymassages, een ballenpad en recreatieve workshops met natuurlijke materialen aanwezig. Ook een mobiele kinderboerderij komt langs voor extra plezier. Daarnaast staan voorleessessies en een muziekworkshop op het programma. Een van de hoogtepunten wordt de gratis theatervoorstelling De Vliegende Pinguïn, speciaal voor jonge kinderen en hun ouders. Tijdens het festival is ook Huis van het Kind aanwezig, samen met verschillende partners. Ouders kunnen terecht voor vragen over opvoeding, ontwikkeling en ondersteuning. Het festival vindt dus plaats op zondag 21 juni van 1:30 tot 5:00 in de namiddag aan de zorgzitten van de Hospitaalstraat in Hamme.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
7: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
6: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
7: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
6: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
7: Bike Parts, we make you ride.
8: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: het mooie Mall of King Tyre van Paul McCartney en Wings op RBS Radio op deze zondag. Ondertussen al 14 juni, nu ik het aan denk. De vaders die worden vandaag ook extra in de kijker gezet. Dus voor degene, knipoog, die het vergeten zouden zijn, bij deze vandaag Vaderdag. Ja, eerder in ons regionaal nieuws dat je dagelijks kan beluisteren op RBS Radio berichten we al over het Mariabeeldje. Dat eind mei verdween uit het Rode Lieve Vrouwkapelletje aan Vierweegs in Hamme. Wel nu, dat blijkt niet gestolen, want een 80-jarige buurtbewoner had het beeld gewoon meegenomen om het zelf te restaureren. En omdat het slot van het kapelletje was opengebroken, werd de verdwijning als een mogelijke diefstal gemeld en startte de politie aldoende een onderzoek. De man verwijderde thuis oude verflagen van het beeldje en gaf het beeld een opvallende nieuwe beschildering. Nadat hij een foto van het resultaat op Facebook had geplaatst, kwam de politie hem op de radar. Het beeld werd bij hem opgehaald. Volgens de burgemeester handelde de man wel uit goede bedoelingen. De gemeente dient daarom geen klacht in en wil het beeld later professioneel laten restaureren. Kevin...
1: Mm-hmm. Ik ga met de studenten iets doen. Allee, het is te zeggen, ik heb een bericht daarvoor. Want tijdens de examenperiode kunnen studenten...

0: studenten terecht in Bibliotheek Utopia in Aalst om er te studeren. Maar daarvoor moeten ze een blokje gebruiken. Het gaat zo in zijn werk. De studenten lenen een blokje aan de balie om een studieplek te reserveren. Een identiteitskaart is nodig om het blokje te lenen. Er is dagelijks een stille studieruimte beschikbaar. Informatie hierover krijg je aan het onthaal. Studenten kunnen studeren op het gelijkvloers of op de eerste verdieping. En aan het einde van de dag moet het blokje weer worden ingeleverd. Met deze regeling wil de bibliotheek ervoor zorgen dat de studieplaatsen tijdens drukke blokperiodes eerlijk en efficiënt worden gebruikt. En succes aan alle studenten die er gaan blokken.
1: Inderdaad, en één goede raad, don't get off.

0: werkt nog altijd aanstekelijk, dat nummer van Touch of Joint. Het was Don't Give It Up. En dat is ook een tip voor de studenten die in de blok zitten. Nooit opgeven, mannen en vrouwen. Het Belgische leger breidt zijn oefengebied langs de Durme verder uit. Na eerdere oefeningen in Moerseke en Kastel zullen nu ook Hamme, Elversele, Waasmünster en Zeelen betrokken worden. Aanstaande dinsdag en woensdag organiseert het leger namelijk daar een militaire oefening. De militairen werken vooral rond kaartlezen en navigatietechnieken. Ze zijn uitgerust met een wapen en een rugzak, maar er wordt geen oefenmunitie gebruikt. De oefeningen kunnen wel zichtbaar zijn in het straatbeeld. Het leger benadrukt dat het om geplande training gaat zonder gevaar voor de omgeving. Dus u wezen gewaarschuwd dat het een vredig proces zal zijn deze week hier in onze regio.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Radio. Iedereen eco.
1: Vruchtwisseling, ook wel gewasrotatie genoemd, is een belangrijke techniek binnen de moestuinbouw, waarbij verschillende soorten gewassen jaarlijks van plaats wisselen. Dit principe lijkt eenvoudig, maar heeft een grote impact op de gezondheid en productiviteit van de moestuin.
2: Een van de belangrijkste voordelen van vruchtwisseling is het behoud van een vruchtbare bodem. Verschillende planten hebben namelijk een uiteenlopende behoefte aan voedingsstoffen. Sommige gewassen, zoals tomaten en kolen, verbruiken die veel, terwijl andere, zoals spulgewassen, juist stikstof aan de bodem toevoegen. Door deze planten af te wisselen, voorkom je dat de grond uitgeput raakt. Hierdoor blijft de bodemstructuur beter behouden en kunnen planten zich optimaal ontwikkelen.
1: Daarnaast speelt vruchtwisseling een belangrijke rol in het beperken van ziektes en plagen. Veel schadelijke organismen zijn specifiek gericht op bepaalde plantensoorten en kunnen in de bodem overwinteren. Wanneer dezelfde gewassen elk jaar op dezelfde plaats worden geteeld, krijgen deze ziektes en plagen vrij spel. Door gewassen te roteren, doorbreek je de levenscyclus van plagen, wat leidt tot gezondere planten en minder nood aan bestrijdingsmiddelen.
2: Toch vraagt vruchtwisseling ook een zekere planning en discipline van de tuinier. Het is noodzakelijk om de tuin op te delen in verschillende vakken en bij te houden welke gewassen je waar plant. Voor beginnende tuiniers kan dat systeem een beetje complex lijken. Bovendien is het niet altijd eenvoudig, zeker in een kleinere tuin. Dan moet je de beschikbare ruimte daar in kleinere hokjes opdelen.
1: Ondanks deze uitdagingen wegen de voordelen duidelijk op tegen de nadelen. Vruchtwisseling draagt niet alleen bij aan een gezondere bodem en sterkere planten, maar ook aan een duurzamere manier van tuinieren. Het vermindert de afhankelijkheid van kunstmest en pesticiden en sluit aan bij ecologische principes.
2: Nog eens kort samengevat, vruchtwisseling is een essentiële techniek voor elke moestuinier die op een duurzame en efficiënte manier wil tuinieren. Hoewel het enige organisatie vergt, zorgt het op lange termijn voor een betere oogst en een gezondere tuin. En het is dan ook sterk aan te bevelen, zowel voor beginners als voor ervaren tuiniers.
0: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende. Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Het tweede uur van helemaal regionaal op deze zondag. Fijn ingezet met Good Film Music van Umberto Tozzi. Dat was Gloria. En we hebben nog wat nieuws uit onze regio gesprokkeld voor u vandaag. En we zijn hier tot 12 uur vanmiddag. Kevin, wat heb je nog voor ons?
1: Wel, ik heb nieuws uit Dendermonde. Want een groep carnavalisten uit Dendermonde werkte aan een bijzondere hulde voor de overleden keizerin. Carnaval Brigitte Koreman. Zij krijgt een eigen reus als blijvend eerbetoon. Brigitte Koreman overleed in 2022 op 53-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Ze was een geliefde figuur binnen de Dendermondse carnavalswereld en werd in 2014 de eerste vrouwelijke keizerin carnaval van de stad. Volgens de initiatiefnemers was Brigitte de verbindende kracht tussen de verschillende carnavalsverenigingen en prinsen. Ze stond bekend om haar enthousiasme, haar inzet en haar warme persoonlijkheid. Ook de familie van Brigitte steunt het initiatief. Haar dochter noemt de reus een mooie manier om haar moeder voor altijd een plaats te geven binnen het Dendermondse carnaval. Als alles volgens plan verloopt, zal reuzerin Brigitte uitgroeien tot een blijvende herinnering aan een van de meest geliefde figuren uit de lokale carnavalsgeschiedenis.
0: En Natuurpunt Haaltert blaast een eeuwenoude Europese traditie nieuw leven in met een bijzonder midzomernachtconcert. Tijdens de kortste nacht van het jaar, wanneer het licht op zijn hoogtepunt staat, wordt het historische feest in een eigentijds jasje gegoten. Namelijk in het Vondelhof organiseert Natuurpunt een intiem openluchtconcert onder de sterrenhemel met centraal de pianomuziek van de Haaltertse componist Wart Doren. Zijn stijl combineert minimalistische en neoclassieke invloeden met sfeervolle atmosferische klanken. Dat klinkt mooi en inderdaad interessant. Maar het blijft niet bij muziek alleen. Er komt ook een zomerbar en er worden speciale lampen ingezet om nachtvlinders te lokken. Die worden na observatie meteen weer vrijgelaten, zodat bezoekers, jong en oud, het nachtleven van de natuur van dichtbij kunnen ontdekken. Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met concertvereniging The Rocking Chair Sessions en met steun van het gemeentebestuur van Haaltert. Het midzomernachtconcert vindt plaats op vrijdag 19 juni om 20 uur. Tickets kosten €12 en zijn online te reserveren.

0: moest nog iets kwijt.
1: Ja, inderdaad. Zo op zondag eigenlijk een zachtgekookt, een hardgekookt eitje of een spiegeleitje. Lekker zijn toch?
0: Ja.
1: Dat was Sunny Side Up met Up Into the Sky. En wat hangt er nog in de lucht, Kevin?
0: Wel, Villa Picard opent opnieuw de deuren in het provinciaal domein Den Blaken in Wetteren. De populaire openluchtpoppenbar is daarmee aan haar vierde seizoen toe. De zomerbar wordt uitgebaat door Ben, Sophie en hun zoon Jeff. Bezoekers kunnen terecht voor lokale dranken, tapas, petanque en een uitgebreid programma met muziek, markten en familieactiviteiten. Nieuw dit jaar is een kunsttuin met monumentale werken van kunstenaar Luc de Man. Het terras kreeg eveneens een vernieuwde inrichting. Het zomerprogramma loopt van midden juni tot half augustus. De aftrap wordt gegeven met een openingsavond en een discoset. Verder staan er onder meer familiedagen, aperitiefconcerten, live muziek, DJ-sets en boekenruilbeurs op het programma. Villa Picard sluit het seizoen op 14 augustus af met een optreden van de rock'n'roll band The Horny Horse.
1: Inderdaad, de zomer dient zich aan. We hebben het ook al gehoord bij Patrick van Meteozele dat we deze week wel mooie zomerse temperaturen mogen verwachten. Tijd dus voor een plaatje van Leopold III.

0: Dat was Gorky, lieve kleine piranha. Het loopt al tegen de middag aan. Krijg een beetje honger. Misschien tijd voor vis of zo vandaag op het programma. Ja, dat is een knipoog naar mijn echtgenote die zit te wachten vandaar. Kevin, vertel eens, wat kunnen we nog...
1: Het kan maar smaken, hè, Dominique. Het kan maar smaken. Hè.
0: Absoluut.
1: Wel, ik heb nog dit mee. Aan het station van Buggenhout zijn voortaan deelfietsen beschikbaar. De gemeente sluit daarmee aan bij het netwerk van Nextbike. Vlaamse Rand 2.0. Dat uitbreidt met 20 nieuwe locaties. De fietsen staan opgesteld aan het station ter hoogte van het paal van Malderenplein. Volgens het gemeentebestuur bieden deelfietsen een extra vervoersmogelijkheid voor woon- en werkverkeer, zakelijke verplaatsingen en aansluitingen op het openbaar vervoer. Burgemeester Geert Hermans noemt deelfietsen een volwaardig alternatief voor de wagen, zeker in combinatie met trein en bus. Om het systeem te promoten kunnen nieuwe gebruikers de fietsen gratis uitproberen. Wie een account aanmaakt, kan de promotiecode FITS60 ingeven en die krijgt dan de eerste 60 minuten gratis.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via Autocenter LDS.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
4: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
5: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
4: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
5: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
6: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
7: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
6: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
7: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
6: Panos. Enjoy your break.

van Frank Boeien. Dat was de beloning. Op zaterdag 27 juni krijgt Serskamp bij Wichelen opnieuw een wielerwedstrijd tijdens de kermis. De VZW Serskamp Koersen organiseert dan voor het eerst deze nieuwe kermiskoers, omdat het aantal lokale wedstrijden in Vlaanderen en vooral in Oost-Vlaanderen sterk daalt. De initiatiefnemers willen dat tij keren uit pure liefde voor de wielersport, dat siert hen. Die dag wordt opgedeeld in twee wedstrijden. Om 17 uur staat een funkoers voor 40 kilometer op het programma voor iedereen zonder licentie. En dan om 19 uur volgen de junioren voor een wedstrijd van 60 kilometer. Volgens de organisatoren leeft de koers opnieuw in het dorp daar. Er wordt een sterk deelnemersveld verwacht, dat is de moeite, met onder meer regionale renners en mogelijk ook de Belgische juniorenkampioen aan de start. Ook de interesse van sponsors en bezoekers is groot. Met dit initiatief wil Serskamp Koersen de kermisfeer nieuw leven inblazen en dat met deze echte wielertraditie. Dat is dus voor zaterdag 27 juni in Serskamp. En dat weekend is ook heel belangrijk voor Maarkerke bij Bornem. Want dat weekend, 27 en 28 juni, zoals gezegd, kan je daar naar de vis- en folkloredagen. Het tweedaagse openluchtevenement lokt jaarlijks duizenden bezoekers en staat bekend als een van de grootste folklorefeesten van de regio. Bezoekers kunnen er genieten van visgerechten en andere streekproducten, live muziek is er, dans en tal van animaties in de straten van het Scheldedorp. Tegelijk wordt ook teruggeblikt op het rijke verleden van Maarkerke als vissersgemeenschap, met aandacht voor oude ambachten zoals de visserij en de wijmenteelt. De organisatie belooft opnieuw een gezellig en bourgondisch weekend voor jong en oud. Dat is op zaterdag 27 en zondag 28 juni de vis- en folklore dagen in Maarkerke.

0: Winehouse met Rehab. De brandweer is gisteravond uitgerukt voor een brand in de Karthuizerlaan in Gent. Rond 10:30 kwam er heel wat zwarte rook uit het dakraam van een appartementsgebouw. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en kregen het vuur vlug onder controle. Er vielen geen gewonden. Volgens de brandweer bleef de schade beperkt. Het gaat vermoedelijk om een leegstaand pand dat momenteel wordt gerenoveerd. De exacte oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Maar alles wijst voorlopig op een accidenteel ontstaan van het vuur.
1: De politie heeft zaterdag een verdachte opgepakt na een inbraak in de apotheek aan de Groeneweg in Grimbergen. De feiten gebeurden in de nacht van vrijdag op zaterdag. Hoe de dader de apotheek precies kon binnendringen is voorlopig nog niet bekend. Door de inbraak bleef de zaak zaterdag gesloten om de nodige vaststellingen te kunnen uitvoeren. De politie kwam onmiddellijk ter plaatse en startte een onderzoek. Enkele uren later kon een verdachte opgepakt worden. Wat er precies werd buitgemaakt is voorlopig nog onduidelijk. Bij de inbraak raakte niemand gewond en het verdere onderzoek moet uitwijzen wat de exacte omstandigheden van de feiten zijn.
0: En de restauratie van de Sint-Jozefkerk in Aalst maakt opnieuw zichtbaar vooruitgang. Nadat het centrale deel van het dak werd afgebroken, zijn nu de eerste nieuwe dakgebinten geplaatst. Van op de grond was lange tijd nauwelijks te zien wat er op 35 meter hoogte gebeurde, maar stilaan krijgt de kerk dus weer haar vertrouwde dakvorm terug. De werken zitten momenteel in een tweede fase met de restauratie van het dak, zoals we gezegd hebben, de gewelven en de buitengevels van het hoofdgebouw. Eerder werd al de iconische toren van 85 meter hoog aangepakt. Die verkeerde jarenlang in slechte staat door vocht, houtrot en structurele schade. Nadat in 2023 acuut instortingsgevaar werd vastgesteld, volgde een grondige restauratie. In 2025 verdween de stelling rond de toren opnieuw. De volledige renovatie van de Sint-Jozefkerk van Aalst zal vermoedelijk duren tot 2030.

0: We hadden eerder dit programma al Erwin te gast, die we konden interviewen over de halve marathon die volgende week plaatsvindt. En daarmee was de link gelegd naar Prince. We hoorden hem met I Would Die For You.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
2: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat. Vink.

0: Zo, mijn hoektanden mogen weer uit. Dat was Tame Impala met Dracula. Ja, nog een klein kwartiertje is dit helemaal regionaal op RBS Radio met Kevin en Dominic vandaag. Mm-hmm. Zo, aan het station van Dendermonde heeft de NMBS een nieuwe overdekte fietsenparking geopend met plaats voor 1000 fietsen. Het is de eerste zichtbare stap in de grootschalige vernieuwing van het station. Later dit jaar komt er aan de achterkant nog een tweede fietsenparking bij voor 300 fietsen. Beide parkings krijgen camerabewaking en tegen 2033 moet het station volledig vernieuwd zijn. Er komt een nieuwe voetgangersbrug bijvoorbeeld met liften en roltrappen naar alle perrons, zodat het station autonoom toegankelijk wordt voor iedereen. Ook de perrons worden gemoderniseerd met hogere instappen, nieuwe verlichting, zitbanken en informatieschermen. De treinverbindingen blijven tijdens de werken wel behouden.
1: En in Stekenen hebben dieven in de nacht van vrijdag op zaterdag de vierwielen van een geparkeerde wagen gestolen. De feiten gebeurden op een oprit in de Wittingstraat. Het slachtoffer is een eigenaar van de Volvo XC60 die nog maar een half jaar oud is. De gestolen banden, een speciale velge, vertegenwoordigen volgens de eigenaar een waarde van meer dan 5000 euro. Opvallend is dat de man de over bewakingscamera's beschikt. Bij het bekijken van de beelden stelde hij vast dat een van de camera's al een week eerder door onbekenden naar beneden was gericht. Volgens hem wijst dat erop dat de dieven hun slag goed hadden voorbereid. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces verbaal op. Het onderzoek naar de diefstal loopt verder.

0: En dan krijg je zin in een frisse drank. Niet waar? Richie Family was dat met The Best Disco in Town.
1: Op zaterdag 20 juni vindt in Zeelen een grote garageverkoop plaats tussen 9 uur en 4 uur in de namiddag. Zo kan iedereen gratis komen rondsnuffelen in verschillende straten. De deelnemende straten zijn de Juttestraat, de Zwarte Molenstraat, de Vlasbloemstraat, Oude Kouterdreef en de Frans Vermoesenstraat. De garageverkoop is geschikt voor alle leeftijden en biedt een gezellige gelegenheid om unieke spullen en koopjes aan te bieden. Meer info kan je vinden op Uit in Vlaanderen, dan naar Agenda doorklikken beter gezegd, en dan naar Garageverkoop Zeelen gaan.
0: En de nieuwe Durmebrug in Waasmunster komt er dan definitief. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de beroepen tegen de omgevingsvergunning verworpen. Daarmee komt een einde aan een juridische strijd die het project jarenlang heeft vertraagd. Twee buurtbewoners hadden namelijk bezwaar aangetekend tegen de vergunning die door de Vlaamse regering was verleend aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Volgens hen zou de bouw van de nieuwe brug natuurwaarden in de omgeving aantasten. De raad volgt die bezwaren dus niet en geeft groen licht nu voor het project. De nieuwe brug moet een veilige en toekomstgerichte verbinding vormen tussen Waasmunster, de parochie Sint Anna en Hammen. Na jaren van procedures dus kan de bouw van de nieuwe Durmebrug nu dus eindelijk van start gaan.
1: En op zondag 21 juni gaat in Zeelen de traditionele kantmarkt door op de parking van de lokale van de Henri Dalens Centrum. Vertrouwde handelaars zullen alle materialen voor kant- en handwerk aanbieden. Ook het museum met daarin de prachtige kantafdeling is op die dag vrij toegankelijk.
2: The old hometown looks the same.

0: van een evergreen gesproken. Dat was Tom Jones met Green, Green Grass of Home. En dat brengt ons bij het volgende bericht van Kevin.
1: Inderdaad, de stad Lokeren zoekt een inwoner die een grasland van 2 hectare in de Doorslaar wil maaien en hooien. Het perceel ligt achter de voetbalterreinen van SK Lokeren Doorslaar. De opbrengst van het hooien mag volledig door de uitvoerder worden gehouden. Kandidaten moeten minstens €200 per hectare bieden. Geïnteresseerden kunnen hun voorstel nog indienen tot vanavond. De hoogste bieder wordt maandag op de hoogte gebracht en kan per direct aan de slag. Aanvragen kan per mail op cad@lokeren.be. Maar snel zijn is dus de boodschap.
0: We blijven in Lokeren, want Lokeren maakt zich op voor de 25e editie van de zomerse bijjaardconcerten. De feestelijke aftrap wordt woensdag al gegeven met een jubileumconcert ter gelegenheid van 70 jaar bijjaardmuziek in de stad en het 25-jarige jubileum van stadsbijjaardier Tom van Peer. En vanaf 1 juli dan weer klinken de concerten opnieuw vanuit de toren van de Sint-Laurentiuskerk. Luister kan in de tuin van de dekenij op het Kerkplein. De meeste concerten vinden plaats op woensdagavonden, al zijn er uitzonderingen rond de Vlaamse en Nationale Feestdag met optredens op 11 en 21 juli dus. Tijdens de Lokerse feesten ook wordt het concertprogramma wel onderbroken. Op 11 en 21 juli dus kunnen bezoekers vooraf gratis deelnemen ook aan een rondleiding met stadsgids en bijaardierkenner Frankie Bayens. Mij vertelt daarbij meer over de geschiedenis van de Lokerse bijaard en de evenoude Vlaamse bijaardcultuur. Volgens het stadsbestuur zijn de bijaardconcerten uitgegroeid tot een geliefde traditie die generaties Lokeraars verbindt aan een belangrijk onderdeel vormt van het culturele erfgoed van de stad Lokeren. Nog muziek op je radio van Dusty Springfield. Ik neem je terug naar 66 met You Don't Have to Say You Love Me.

0: De enige echte Dusty Springfield met You Don't Have To Say You Love Me. En met deze mooie klanken gaan we eruit voor vandaag wat betreft helemaal regionaal. Volgende week is Lex in de studio met meer materiaal, meer nieuws uit onze regio.
1: Inderdaad.
0: Ja, inderdaad. Kevin, bedankt om aanwezig te zijn.
1: Graag gedaan, Dominique.
0: Ja. Maak je nog een fijne zondag.
1: Ja, jij ook.
0: En ook voor onze luisteraars een heel fijne zondag nog. En graag tot een volgende keer.
1: Jawel, dag.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In Schaarbeek bij Brussel is een man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond is hij aangereden door een tram. Ook de trambestuurder kreeg medische verzorging. Hij was in shock geraakt. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek geopend. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse mariniers en agenten het geënterd. De tanker wordt naar de Engelse zuidkust gebracht voor verder onderzoek. Volgens premier Keir Starmer is de onderschepping een nieuwe klap voor Rusland. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen omgekomen. Dat melden Al Jazeera en het Libanese staatsagentschap NNA. Er zouden ook huizen en overheidsgebouwen zijn verwoest. In de regio geldt nog altijd een door de Verenigde Staten bemiddeld staakt het vuren. Ondanks dat bestand blijven Israël en Hezbollah elkaar geregeld aanvallen. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Veel wolken vandaag, met in het noorden en oosten kans op wat regen. Temperaturen tot 18 graden. Ook morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft overwegend droog. Het kwik kan stijgen tot 21 graden.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-dag in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-dag. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-dag.

0: neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

ochtendstudio. Niet zo ver van hier wordt elke zondag een man op jou losgelaten. Een man met een missie. Een eigenwijze man die ervoor zorgt dat je de week in alle rust kan afsluiten om maandag weer ontspannen te beginnen. Relax, take it easy. Om 8 uur, take it easy met Bart Staes.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
5: Radio.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

je digitale vragen of problemen hebt, kan je terecht in de bibliotheek van Zeelen. Je kan best je eigen toestel meebrengen, eventueel met je EID en pincode. De toegang is gratis, maar je moet op voorhand reserveren. Je kan terecht op volgende data. 8 en 29 januari, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart, 9 en 23 april, 7 en 21 mei en 4 en 18 juni. Deze sessies gaan steeds door van 14 uur tot 16 uur in de bovenzaal van de BIEB. Deze is gelegen aan de Lokerenbaan 41 te Zeelen. Reserveren kan via het nummer 052 45 90 03 of via e-mail.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 2 uur.
3: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: In Schaarbeek bij Brussel is een man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond is hij aangereden door een tram. Ook de trambestuurder kreeg medische verzorging. Hij was in shock geraakt. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek geopend. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse mariniers en agenten het geënterd. De tanker wordt naar de Engelse zuidkust gebracht voor verder onderzoek. Volgens premier Keir Starmer is de onderschepping een nieuwe klap voor Rusland. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen omgekomen. Dat melden Al Jazeera en het Libanese staatsagentschap NNA. Er zouden ook huizen en overheidsgebouwen zijn verwoest. In de regio geldt nog altijd een door de Verenigde Staten bemiddeld staakt het vuren. Ondanks dat bestand blijven Israël en Hezbollah elkaar geregeld aanvallen. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Veel wolken vandaag, met in het noorden en oosten kans op wat regen. Temperaturen tot 18 graden. Ook morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft overwegend droog. Het kwik kan stijgen tot 21 graden.
0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Een goedemiddag allemaal, welkom bij RBS Radio. De komende twee uur zijn we weer klaar voor de hits en de classics. Dat was er eentje van Tavares, Don't Take Away The Music. Hopelijk bent u de vaders niet vergeten op deze speciale dag. Hier is Boogie Box Jai.

Ze pasten heel goed bij elkaar qua muziek en stemmen uiteraard Bryan Adams en Melanie C met One Your Gun. Ondertussen draaien wij muziek van onze eigen Lasgo, Out of My Mind. Komt er nog aan, Funk Tribute, Paul Johnson met Get Down.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Ik heb even de tijd genomen voor een snelle workout op dit nummer van Funk Tribute en Paul Johnson. Dat was Get Down. Komt er nog aan straks Barbara Streisand en Bryan Adams met I Finally Found Someone. Een rustig momentje. Oscar and the Wolf met Strange Entity, maar eerst Wiltura. We nemen jou terug naar 1970. Flinke pak in de tijd. Hier is Liefdesverdriet.

0: Het was ABC met Poison Arrow. Ik heb altijd genoten van de muziek van ABC. Ik vond het zo'n beetje zo gentleman popachtige muziek vanuit de UK. Oh, dit gezegd zijnde, tijd voor onze radioklassieker voor vandaag. We kozen voor een nummer van Billy J. Kramer en de Dakotas. Do you want to know a secret?
1: RBS Radioklassieker.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
7: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

thema werd daarnet al bezongen door Viltura. En dit was de versie van Russo en Emma Heesters. Recent werk Liefdesverdriet. Nu tijd voor magie.

eerder in dit programma hadden we al een geslachtwet met Melanie C en Bryan Adams. Dit was er nog eentje van Anastasia en Eros Ramazzotti, I Belong to You. Daarvoor zat nog Herman van Veen met Toveren. En nu gaan we toveren met Emily Lou Harris. Hier is C'est la vie. Tot straks.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 3 uur.
5: RBS.
1: RBS Radio.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

iedereen fluitend en goed gezind door het leven. Zo begonnen we ook dit uur op de radio met Howard Jones, Things Can Only Get Better. En deze van Mr. Walkie Talkie, Be My Boogie Woogie Baby. Hier zijn Dolly Dots met PS.

0: Daarnet een opgewekt nummer van Dolly Dots, PS. En zo net hoorden we Eternal met I Wanna Be The Only One. Misschien tijd voor een ijsje deze namiddag. Ik weet alleen niet welke smaak jij verkiest vandaag.
1: What's your flavor?

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Sneller en Olivia, wat blijft er nog over van dat ijsje van daarnet, weet je wel. Maar als dat op is, dan is er nog altijd Joe Harris die ons te hulp komt staan met zijn rode wijn.

gebracht met passie. Het is ook een energiek en positief getint nummer. Isn't the Time, de versie van Udo. De Cure die komt langs met In Between Days. Maar eerst deze Betty.

0: eventjes op de radio. Dat moet kunnen op deze zondag. The Cure was dat met In Between Days. Ik heb wat assistentie of wat hulp nodig momenteel. Want ik zoek een radioklassieker. Eens kijken wat we vinden.
1: RBS Radioklassieker. Hey!

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Freedom Fighters samen met Anna, dat was Bloom. Daarvoor zat nog die radioklassieker van The Beatles, Help. Wij gaan verder met nog muziek van Viltura. Hij was eerder in dit programma al te gast met zijn liefdesverdriet. En hij gooit het nu over een ander boeg. Geef me liefde. Eens kijken wat daarvan komt. Ja, misschien wel muziek van Medusa en Becky Hill en Good Boys. Lose Control. Dus benieuwd wat dat geeft.

Medusa, Becky Hill en Good Boys met Lose Control. Dat gaan we zeker niet doen. Zeker nu niet, want Ellen B. die staat klaar voor zijn show. Tussen 4 en 7 deze namiddag bij RBS Radio. Cranberries komt er nog aan met Out to My Family, maar eerst deze van Sonic.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: In Antwerpen zijn twee mannen uit Genk gewond geraakt na een geval van verkeersagressie. De slachtoffers zijn 26 en 30 jaar oud. Het incident gebeurde vanmorgen vroeg. Volgens hun verklaring zijn de Genkenaars klem gereden en daarna uit hun wagen gesleurd. Een bestuurder in een derde auto zou daarna opzettelijk over de arm van een van de mannen zijn gereden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie spoort de verdachte op. Het onderzoek loopt. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam in Nederland zitten al urenlang zonder stroom. De stroomstoring begon vanmorgen om 8:15. De netbeheerder kan nog niet zeggen wanneer het probleem opgelost geraakt. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Bij het WK voetbal zijn twee mensen opgepakt nadat trainingsmateriaal van de Engelse ploeg was gestolen. De arrestatie gebeurde in Kansas City. De dieven namen onder meer schoenen en ballen mee, samen goed voor ruim 15.000 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn teruggevonden. Engeland speelt woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Kroatië in de Amerikaanse staat Texas. Het blijft bewolkt vandaag en overwegend droog. Aan de Nederlandse en Duitse grens kan het licht regenen. Ook morgen wisselend bewolkt en overwegend droog. Temperaturen tot 21 graden.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-dag in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-dag. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-dag.

Durf het aan met Alan B. Politiek, auto's, bier en seks. Je hoort het op RBS met Alan B.

Propaganda bij RBS Radio. Je hoorde Duel. Ja, Propaganda, dat is een Franse groep die alleen maar in studiowerk aflevert. En wij gaan ook studiowerk afleveren. Dit is RBS met Ellebee tot 7 uur. RBS Radio.

by the pussy, zegt hij, Donald Trump. En dat mag je blijkbaar dus volgens hem. Zeker bij American Girls, dat was Harry Styles. En daarvoor zat de spraakwakker vol Scatman John. En Scooby-Dooby-Dooba, Scatman, I'm a Scatman. En dit is Brian May, weet je wel?

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

van de nieuwe remixen van het wonderlijke nummer van Faithless. Bibi Rexha. En de stem van Faithless. En de New Religion. En dit zijn de Gibson Brothers. Weet je nog wel, terug naar 1980. Que sera mi vida. Ja, het zou mijn worst wezen. Straks een Beatleblad om 4:30. The Long and Winding Road.

Mandy, Mandy, dat was terug naar 75. Barry Manilow. Maar laat het een beetje swingen op je zomerse zondag. De stem van Jennifer Lopez. Don't know where your touch could take me, en het orgel. En al de rest uit de studio van David Guetta, Save Me Tonight.

0: dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: aan de piano Stijn Kolasny. En de stem is van Jasper Steverlink. Maar het liedje is natuurlijk van David Bowie. Mooi gedaan toch? Met een ode aan Bowie. Live on Mars. En Ed Sheeran, die hadden we ook nog. En hij stond te kijken met zijn camera.
1: J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas?

Holland de best stoffelige, denk ik. Sapuse, Pa, Cana en La Plantation. We gaan om naar 5 uur. Ik doe het met onder andere deze kraker uit 66. Rolling Stones, Painted Black.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 5 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. Iedereen eco.
5: Vruchtwisseling, ook wel gewasrotatie genoemd, is een belangrijke techniek binnen de moestuinbouw, waarbij verschillende soorten gewassen jaarlijks van plaats wisselen. Dit principe lijkt eenvoudig, maar heeft een grote impact op de gezondheid en productiviteit van de moestuin.
6: Een van de belangrijkste voordelen van vruchtwisseling is het behoud van een vruchtbare bodem. Verschillende planten hebben namelijk een uiteenlopende behoefte aan voedingsstoffen. Sommige gewassen, zoals tomaten en kolen, verbruiken die veel, terwijl andere, zoals spulgewassen, juist stikstof aan de bodem toevoegen. Door deze planten af te wisselen, voorkom je dat de grond uitgeput raakt. Hierdoor blijft de bodemstructuur beter behouden en kunnen planten zich optimaal ontwikkelen.
5: Daarnaast speelt vruchtwisseling een belangrijke rol in het beperken van ziektes en plagen. Veel schadelijke organismen zijn specifiek gericht op bepaalde plantensoorten en kunnen in de bodem overwinteren. Wanneer dezelfde gewassen elk jaar op dezelfde plaats worden geteeld, krijgen deze ziektes en plagen vrij spel. Door gewassen te roteren, doorbreek je de levenscyclus van plagen, wat leidt tot gezondere planten en minder nood aan bestrijdingsmiddelen.
6: Toch vraagt vruchtwisseling ook een zekere planning en discipline van de tuinier. Het is noodzakelijk om de tuin op te delen in verschillende vakken en bij te houden welke gewassen je waar plant. Voor beginnende tuiniers kan dat systeem een beetje complex lijken. Bovendien is het niet altijd eenvoudig, zeker in een kleinere tuin. Dan moet je de beschikbare ruimte daar in kleinere hokjes opdelen.
5: Ondanks deze uitdagingen wegen de voordelen duidelijk op tegen de nadelen. Vruchtwisseling draagt niet alleen bij aan een gezondere bodem en sterkere planten, maar ook aan een duurzamere manier van tuinieren. Het vermindert de afhankelijkheid van kunstmest en pesticiden en sluit aan bij ecologische principes.
6: Nog eens kort samengevat, vruchtwisseling is een essentiële techniek voor elke moestuinier die op een duurzame en efficiënte manier wil tuinieren. Hoewel het enige organisatie vergt, zorgt het op lange termijn voor een betere oogst en een gezondere tuin. En het is dan ook sterk aan te bevelen, zowel voor beginners als voor ervaren tuiniers.
1: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.
7: 3, 2, 1. Kom je ook duiken, plonzen, zwemmen, glijden, genieten en weer doorgaan in Zwembad Durmerhal? Of je nu baantjes wilt trekken in een sportbad, wil genieten in de wellness of het record glijbaanrondjes wilt verbreken? Iedereen is welkom in Zwembad Durmerhal, Sportlaan 2 in Lokeren. Voor alle info zie lokeren.be/zwembad. Tot binnenkort.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

in 1980. Toen voor het eerst op de radio. En dit was mijn allereerste plaat die ik mocht aan- en afkondigen. Rheingold. En de drie klangsdimensionen. Ja, we zijn een aantal jaar verder. En ik kondig ze nog altijd aan.

de gevoelige snaar van Bruno Mars en Risk It All. Goed, wat gaan we nu doen? Doris Day en de Pins. Hier is de pin-up.

gefocust op verdienen. Ja, allemaal die Hollanders. Een van de eerste succesvolle rappers uit Nederland. Dat was Boef en Habiba. En dit is een Belgisch boefje. Dit is Berre. Leuke.

0: krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Laat de zon maar komen. Ja, mijn zonnecrème ligt klaar. Dus smeer maar. London Maiden, you bring on the sun. Straks de Wiel Tura story. Het vervolg van alle grote hits van Tura. Onze keizer van het Vlaams lied.

Levenslang, die gangsters. En zeker El Bandido, dat was Wiltura. En dat was terug naar 1966. De Tura Story. Alle grote hits en zijn levensverhaal. Elke zondag om 17:30. En nu wat Franstalig. Et oui voilà. Amoureux, solitaire.

0: Swims, Mr. Know-it-all. Ik wil niet alwetende zijn, maar ik weet één ding. Straks ook weer Hits and Classics bij RWS.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

een Engelsman in New York. Ik zal je moeten verbeteren, want het zijn twee Engelsmannen in New York. Godly and Cream. Jawel, twee heren van 10cc. Nu met een klein solowerkje. En de Englishman in New York. En daarvoor hadden we Marshall and Hayne. En Dancing in the City. En dit is het Requiem van iemand minder.

Kouwerling van Lady Gaga. Oké, een beetje opwarmen. Zometeen krijgen we Good Vibrations van de Beach Boys en nog veel andere. En dan het nieuws van 6 uur.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 6 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: In Antwerpen zijn twee mannen uit Genk gewond geraakt na een geval van verkeersagressie. De slachtoffers zijn 26 en 30 jaar oud. Het incident gebeurde vanmorgen vroeg. Volgens hun verklaring zijn de Genkenaars klem gereden en daarna uit hun wagen gesleurd. Een bestuurder in een derde auto zou daarna opzettelijk over de arm van een van de mannen zijn gereden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie spoort de verdachte op. Het onderzoek loopt. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam in Nederland zitten al urenlang zonder stroom. De stroomstoring begon vanmorgen om 8:15. De netbeheerder kan nog niet zeggen wanneer het probleem opgelost geraakt. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Bij het WK voetbal zijn twee mensen opgepakt nadat trainingsmateriaal van de Engelse ploeg was gestolen. De arrestatie gebeurde in Kansas City. De dieven namen onder meer schoenen en ballen mee, samen goed voor ruim 15.000 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn teruggevonden. Engeland speelt woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Kroatië in de Amerikaanse staat Texas. Het blijft bewolkt vandaag en overwegend droog. Aan de Nederlandse en Duitse grens kan het licht regenen. Ook morgen wisselend bewolkt en overwegend droog. Temperaturen tot 21 graden.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

de Nijl. Instappen, plaatsen nemen. En niet vergeten, hè, Imodium meedoen, want dat Nijlwater, dat is moordend voor de darmen, ik weet het. Madness en Nightboat to Cairo. Dit zijn classics, ook dit uur hier bij de enige echte.

0: for God's sakes, turn around.
1: Beat Your Country and Kenny Rogers and Ruby, Don't Take Your Love to Town.
2: RBS Radio Klassieker.
1: Klassiekertjes bij RBS Radio. We weten ze uit te kiezen. Ze liggen hier op het bovenste schap. En we draaien ze graag. Dit is terug naar 76. Tina Charles, You Set My Heart.

proost zou ik maar zeggen. Désenchanté 3000. Ja, Mylène Farmer's grote Franse hit, onder handen genomen door Kid Ryan en Blaster Jacks. Désenchanté. Oeh. Ik hou toch liever van het origineel.

0: Max en Andy Grammerden het met The Things I Love. En dit moesten ze helemaal niet te lovely vinden in het Songfestival van 2026. Esila, de Belgische inzending en Dancing on the Ice.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos, enjoy your break.

de Brothers Johnson. Eén wereldhit en daarna helemaal verdwenen, verswoenden, de stomp. En dat kwam uit 1980. Dit is Olivia Dean en Sam Fender.

Sam Fender en Olivia Dean en het wondermooie Rain Me In. Op zondag om en bij 6:30, dan doen we een duik in de grote muziekgeschiedenis van het Eurovisie Songfestival. En deze keer gaan we duiken naar 2014. Oostenrijk wint het Songfestival met de Baardse Woman, Conchita Wurst en Rise Like a Phoenix. België komt niet in beeld met Axel Irsou en Mother, maar Nederland wel. Ze werden tweede met deze Common Limits.

Nederland. Tweede is op het Songfestival 2014. Ilse de Lange zijn dat en Waylon. En ze konden heel moeilijk met elkaar overweg. Ze konden niet samen door dezelfde deuren, zeg maar. Het was constant ruzie, maar toch kon je dat niet zien tijdens het optreden op het Eurovisie Songfestival. Volgende week weer een terugblik naar het Songfestival. En dan naar

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
7: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

een crisis cardiaque zou je daar kunnen van krijgen. Ken je dat? Crisis cardiaque. Dat is een hartinfarct, hè? Maar toch, toch is het een echte heartbreaker, deze Diana Warwick. Goed, ik heb ze allemaal gedraaid. Ik ga eruit onder andere met deze Black Eyed Peas en Mama Mama Masita. Tot volgende week.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

De vierde zomertocht, georganiseerd door VTI Vlotcampus Sint-Claresjes-Lokeren, gaat door op zondag 5 juli. Je kan kiezen tussen een fiets- of wandelroute. Wandelen kan je langs Park ter Beuken, Boervaart, Kruiskapel en Zuidleden. De langste afstanden trekken naar domein Puijenbroek. De wandeling is geschikt voor alle leeftijden en gaat door op zondag 5 juli van 6 uur ochtends tot 3 uur in de namiddag. Doe je de 50 kilometer, dan is de start tot 8 uur. Voor meer info kan je mailen naar mark_balance@hotmail.com of bellen naar 0486 79 52 48.

jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets: witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar.

0: en de prachtige keuze in onze showroom Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
0: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt de recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht daarmee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Kian Uytebroeks was de 7e en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2-overwinning geboekt tegen Iran. In het Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen. Daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.

is zo een van die nummers die na lange tijd opnieuw populair werd door gewoon een domme televisiereeks. Nou ja, dom. Ik mag het niet te veel zeggen, want dan zeg ik te veel wat ik wel leuk en wat ik niet leuk vind. Wat ik vooral heel leuk vind vandaag is lekker tot rust komen. Wat mij betreft een heel goede avond toegewenst.

Vlamingen, zoals Lisa en Annelies, die ontdekken de paraclubs. Lisa's 27, Annelies 34. En zeggen ze zelf, de eerste keer die staat op mijn netvlies gebrand. Nu ja, ik kan er niet over meespreken. En het zal nog een tijdje duren ook, denk ik. Want daarvoor voor een paar moet je met twee zijn.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
5: More music, less bull on RBS.
6: RBS Radio.
5: The feel-good music station from the East Flanders in Belgium.

DJ Italiaans op een zondagavond. Ja, ja, ook dat kan zo af en toe gebeuren. En wat er nog allemaal kan gebeuren? Dingen zoals deze. Missing you, sweet child of mine. And because I love you.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website. Marcel.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 308.

0: 1995 of www.suisbruggeman.be.
1: Suisbruggeman BVBA, de profielexpert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 9 uur.
3: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt de recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. De Toro vocht daarmee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Jan Uytenbroeks was de zevende en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2-overwinning geboekt tegen Iran. In Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen. Daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.

spijt heb ik niet natuurlijk. Ik heb alleen maar genot. Genot van nummers zoals deze. En genot van terug tot rust te komen. Welkom in deel 2. Don't close

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
5: RBS Radio, the

0: Meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
5: Elke zondag relax, take it easy. Om 8 uur, take it easy met Bart Staes.

Texas en Saint. En daarmee is het weer helemaal op voor mij voor deze week. Morgen ben ik er weer. Niet vanaf 10 uur, maar vanaf 7 uur. Ja, ja, ik zal maar beter hier blijven slapen, zeker. Wat mij betreft, tot morgen. Of tot volgende week. Het is een woord uit bekijkt.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 10 uur.
3: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale

0: sociale sectoren. Onder de slogan Welfare Not Warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt de recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht daarmee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Kian Uytebroeks was de zevende en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2 overwinning geboekt tegen Iran. In het Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen, daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.
1: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

0: Radio. Jouw feel good radio met de relaxte muziekmix.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink ramen en deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 13 juni. Dit is het regionale nieuws. In Gent is een celstraf geëist voor 3 beklaagden na een schietincident tijdens een feestje in september 2025. Een vechtpartij aan de Eskimo-fabriek leidde tot een schot waarbij een 15-jarig meisje gewond raakte. De kogel doorboorde haar handtas en raakte haar zij. De beklaagden claimen dat het wapen per ongeluk afging, maar één man zegt dat er opzettelijk is geschoten. Het slachtoffer, nu 16 jaar, krijgt psychologische hulp en ervaart negatieve effecten op school. Getuigen melden in meerdere schoten wat door de beklaagden wordt ontkend. Tijdens huiszoekingen werd er ook een kilogram cocaïne gevonden. Advocaten pleiten voor milde straffen vanwege de moeilijke jeugd van hun cliënten.

0: De uitspraak volgt op 30 juni. Tijdens de gemeenteraad van Dendermonde bekritiseerde raadslid Thomas Mannaerts het bedrijf Empro vanwege de aanhoudende huuroverlast. Hij noemde het bedrijf een moderne vuilnisbelt en benadrukte dat bewoners zich in de steek gelaten voelen door de constante stank. Ondanks duizenden klachten is er weinig verbetering. De gemeenteraad vraagt de provincie om de vergunning van Empro opnieuw te bekijken, terwijl het stadsbestuur probeert de situatie voor de inwoners te verbeteren. Empro belooft maatregelen om de huurhinder te verminderen. De eerste graafwerken op de Grote Markt in Aalst zijn gestart en dienen om de rioleringen en leidingen in kaart te brengen. Deze werkzaamheden zijn een voorbode van de totale heraanleg van de markt, waar al jaren over gesproken wordt. Schepen Maarten Blommaert geeft aan dat het exacte begin van de heraanleg nog niet bekend is, maar dat dit een belangrijke stap is. Er worden proefsleuven gegraven om de aansluiting van gebouwen op de riolering te onderzoeken. Dit helpt bij het ontwerpen van de nieuwe riolering en maakt de latere werken vlotter. Ook de draagkracht van de ondergrond en de waterafvoer wordt onderzocht om een goed ontwerp te kunnen maken. En in Oudenaarde stonden twee ex-partners voor de rechtbank vanwege een zaak van huishoudelijk geweld. De vrouw liep ernstige verwondingen op toen haar voormalig partner haar aanviel. De situatie escaleerde nadat zij eerst met diverse voorwerpen naar hem gooide, waaronder een zoutlamp, en hem bedreigde met een schaar. Beide partijen hebben hun kant van het verhaal verteld, waarbij de man stelde dat hij alleen probeerde te kalmeren. De advocaten pleiten voor vrijspraak en opschorting van straf. De rechter zal op 25 juni uitspraak doen in deze zaak. En tot zover het regionale nieuws voor nu. En aanstaande maandag neemt collega Guy de presentatie weer van mij over. Wat mij betreft graag tot volgende week vrijdag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
1: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
1: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
1: Suis Bruggeman BVBA, de profielexpert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: RBS.
3: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Vanuit Berlare.
3: Op 107.4 FM.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse

0: Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt de recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alp gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht daarmee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Kian Uytebroeks was de zevende en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2 overwinning geboekt tegen Iran. In Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen. Daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.